Meneer de president van de Republiek Faifana Fenwal, in Tunga, Mutani, Sini Santakan. Meneer de ideaal, wat van de politiek. Non is zo'n wantandazana die avele luan politiek. Meneer Jacques Volun in Dinda, die een in Tjaske economieke, niet van de Schoenbroek, Arno Fatenarana in Dinda, een valalatie mandaat die Arno. Mijn gave nareu au, amonzi, niasa nareu am pilaminana, si am paaretan. Gouvernamenta, si mano politikia, iara minaramide si tekniciana no tankak. Isaga kiet volun indinda, dieni firaisha piraden. Rima lagash, matkiai, ariam piu au, am pidur indai, Ni firenentika, aonatni, apalina, sinifala yena vovou.